van Marie Lea. Deurwin naar weer een carré ronde toe. Mijn bingo betalen 45. Hoe is de duur voor bingo? Ze had met alle treden we. Men skal fortsette på samme arke. Nå skal vi ha to rekke, og begge rekkene må være innforbi samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 46. 4-6. Sextifira, sex fira. 86, 86. 88, 88. 34, 34. 9, enkel 9. 74, 74. 37, 37. 25, 25. 59, 59. 2, enkel 2. 68, 68. 57, 57. 78, 78. 22, 22. 83, 83. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.